Yeah! Mach ihn weg, mach ihn weg. Zot, ze moest die azaïf, zot de grande moest. De tjou, tjou respect op zot. Ik creep op zot daar, zo'n palma, maar kent, kent. Vies van Amerika, tjou calor de Rotterdam, nou wij. Kalu! Jinchop, yes I!